De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: El Hotel November Lima, mobiel QRV.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: 3 UTR, goedemorgen. Dit is PA9F Mobiel, QRV.
1: Eerste neer, hoor. Goedemorgen. Een NLHNL Mobiel in de file.
0: Vervolgens een brug en daarna weer file. Zo'n way of life, een soort levenslijn is dit. Dus, maar goed, dit is helemaal niks. Ik sta altijd lekker bij en lekker broodje te eten, maar een rijtje te eten. Ik vermaak me wel, hè. Dus. Is mijn Fred vandaag een beetje aan het werk of valt het tegen? 0HNL van PA9F over.
1: Ja, ik was het begin even kwijt van jouw conversatie, dus die miste ik. Maar nee hoor, ik was al om 5 uur weg vanmorgen. Ik moest om 7 uur een flens, aluminium flens afleveren bij ArcelorMittal in Gent. Stond een monteur te wachten. Er was een leiding kapot geklapt, hè? Tenminste, de flens was kapot geklapt. Dus die moest een nieuwe flens hebben, dus die heb ik gisteren nog opgehaald. En vanmorgen om 7 uur heb ik die geleverd daar. Maar, vanmorgen ging prima, maar het is nou al één grote puinhoop hoor. Ik sta op de A27 al vanaf Oosterhout in de file. Nou, andere kant op heeft helemaal geen zin. En ik ga natuurlijk weer even langs op het befaamde benzinepompje. Om nog eventjes weer de tank bij te vullen, want dat doe ik... Zodra ik in de buurt ben, doe ik dat. Ja joh. Maar ja, voor de rest komt het wel goed. Nee, ik vermaak me ook prima. Ik heb brood bij me, drinken bij me, hondje bij me, zenders bij me. Nee, joh, wat wil ik nog meer, man? Gaat helemaal goed. PA9F, PD0HNL, bij de mobiel.
0: Dank u zo. Ik hoorde gisteren ook al een stukje dat mijn audio wegviel. Zit er nou een onderbreking in mijn audiolijn of gaat er dan gewoon wat overheen, Fred?
1: Nou, dat weet ik dus niet, want ja, ik kan het heel moeilijk zien hier, hè, want mijn display die zit bovenin. Het lijkt alsof er iets overheen komt. Dat is in ieder geval mijn waarneming, maar ik weet niet zeker.
0: Ja, QZL, ik heb pas een nieuw microfoontje erin gehouden. Nee, geen nieuw microfoon, een nieuw kabeltje erin gefrommeld. Die gaan natuurlijk net onder de microfoon gaan die dingen natuurlijk allemaal scheuren. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ook de DTMF-toetsjes niet meer werkten. En de up-down-toets zat je niet bovenop de microfoon. Die werkte niet meer, dus... Nou, toen, dat interesseerde me nou nog niet zo heel veel, maar toen mijn audiolijntje wegviel, toen werd het natuurlijk vervelender. En dat was nog niet zo lang geleden. Ik zal er niet zo zijn dat mijn kabeltje weer stuk is. Het kan maar zo hoor. Maar het is allemaal van China Garden makerij, hè. Dus ja, dan weet je het allemaal zo, zomaar even niet. Dus het kan maar zo. Dus.
1: Ja, ik had dat inderdaad ook bij een andere set. Hoe heet zo'n ding? Een asociale taxi die wil even lekker over de vluchtstrook en dan snel er weer even voor. Ai. Nou, mij maakt het niet uit hoor. Ik ben op weg naar huis, dus ik vind het prima. Ja, ik heb het ook gehad met een 706 inderdaad. Was ook het nieuw kabeltje besteld, klaar. Of het nou Chinees is of niet, ik denk dat weinig uitmaakt. Hè. Het komt toch altijd uit dezelfde fabriekje op, volgens mij. Dus deze heb ik al een hele tijd, of heb ik hier ook al een nieuwe aangezet, dat weet ik eigenlijk niet. Deze set is al meer dan 25 jaar oud, hè. Nee, dit is ook een nieuwe, dit is een compleet nieuwe kabel heb ik hier ook aangezet, ja dat klopt. Ja, maar dit is lekker makkelijk, hè, dit is met stekkertjes, hè, dus met van die RDA, wat is het, 45. Klik, klak, klaar, hè. Dat is lekker, dat is wel makkelijk werken, hoor. Ik hou daar wel van. En bij die andere set, nou ja, die heb ik net, hè. Dus die is nog steeds goed. Nou, ik heb nog niet veel ontvangen. De antennekabel zit ondertussen wel weer aangesloten, AI. En de staande golf is ook helemaal perfect op 10. Ik heb nu 10 aanstaan, maar ja, 10 is wel, begint langzaam zeker open te gaan, maar het duurt hier nog even natuurlijk. Ik zag nog niet echt wat bijzonders voorbij komen. Ik hou hier dat DX-cluster in de gaten dan, hè, op mijn telefoon. En als ik dan zie dat ze Europa inkomen, dan ga ik nog een beetje rondkoekeloeren. Maar ja, je hebt hier wel veel storing in en natuurlijk in de auto. Dus ja, maar goed. Ach ja, het zal ook wel weer goed komen. En zo blijven we lekker bezig, hè. De hond zit ook naast me, die was ook al vroeg vanmorgen. Die hebben we net even uitgelaten, eten gegeven, drinken. Nou, die vermaakt zich ook prima. Nee, ik ga nu even naar mijn opslag, ik moet even antennevet halen. En dan ga ik kijken of ik vandaag die 510 neer kan zetten, hè. En dan eens kijken, 70 is voor mij niet zo interessant, joh. Alleen voor de repeaters, dus daar doe ik voor de rest niet zo heel veel mee. En ik zeg het, zo'n V2000 die ik nu heb staan, dat zijn ook niet echt de meeste Super antennes hoor, PA9F, PD0HNL bij de mobiel.
0: Jij was nog weer bezig met een doorgang terwijl ik nog bezig was. Dus of mijn audio valt weg, of mijn hele signaal valt weg, of ze donderen me van de band af. Eén van de drie, Fred. Ik heb geen idee, want ik hou de vermogensmeter in de gaten op het display dan. Die blijft gewoon op 10 watt hangen. Dus maar jij was mij gewoon weer kwijt, begrijp ik.
1: Goed dan wel. Nou ja, goed, dan moeten we maar even afspreken dat je er maar even afsluit met PA9F mobiel. Is toch zijn voordeel, hè?
0: Het is uiteindelijk ook wel zo netjes, hè, om dat te doen. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Ik hoorde het gisteren ook al een keer, maar het kan maar zijn dat er iets overheen zit, hoor, die mij volledig van de band afplet natuurlijk. Dat zou maar zo kunnen. Maar het kan ook zijn dat er iets in mijn audiolijn zit. Want als ik nou rotzooi met het kabeltje, want ik zit nou te rotzooien met het kabeltje, hoor jij dan verschil of hoor je hem kraken of knetteren, valt het allemaal mee?
1: Ja, ja. En PA9F zegt, dan weet ik het niet natuurlijk. Dus daar kan ik nu geen antwoord op geven. Ik hoorde geen gerammel, geratel, gedoe. Helemaal niks. Het bleef gewoon zo helder aan alles zoals het maar kan zijn van PD0HNL mobiel.
0: Dank u zelf, Fred. Ja, neem me niet kwalijk. Dat moet ik even aan wennen dan, hè. Dat moet ik dan inderdaad even aan wennen, joh. Dus, ja, ik weet ook niet wat het is. Dan is het in ieder geval geen storing in mijn audiolijntje. Dus ja, wat het dan wel is, weet ik niet. Of er gebeurt wat op de ingang, of nou ja, ik heb er geen idee van, joh. Nou, misschien valt ineens het vermogen wel stil. Ik heb er geen SWR-meter. Ja, die kan ik er wat tussen frommelen. Maar die heb ik er op dit moment niet tussen. Dus dan zou ik het vermogen nog even kunnen checken. Maar verder lijkt het me geen probleem. Terug naar jou. PD0HNL, PA9F over.
1: Prima, doe nou weer prima. PA9F, PD0HNL mobiel. Ja, ik heb dat niet in mijn set, hè. Ik heb in die andere set, dat is verdomd makkelijk. De 10 meter set kan ik dus instellen wat ik in de display wil zien op het moment dat ik aan het zenden ben. Dus ik kan het vermogen zien, maar ik kan ook de SWR zien. Nou, ik zet hem natuurlijk op SWR, dat lijkt me duidelijk. En ja, dat is verrek makkelijk. Wat ik dan ook bij die set kan doen, en dat vind ik ook best makkelijk, op het moment dat ik ga zenden, mijn microfoon inknijp, dan wordt de display rood. Dus dan weet ik gewoon, oh, ik ben aan het zenden. Dan kan je wel denken van, ja, maar ja, dat weet je toch als je knop indrukt. Maar ja, je ziet het. Het is wel makkelijk. Ik vind dat, de opties vind ik, dat ding is wel makkelijk, hè. Er zitten ook knoppen bovenop. De microfoon die ik dus zelf kan toewijzen, hè, wat ik daarmee ga doen. Dus, het enige jammer is dat er geen alfanumeriek in, hè. Dat vind ik jammer. Ik heb hier wel alle repeaters in, met 2 meter en 70 centimeter heb ik hier allemaal met de naam en al erin. Maar dat kan bij die set niet, dat is de enige jammer. PA9F, PD0HNL, bij de mobiel.
0: Ja, Christophe, Fred, nou ik krijg net een berichtje van een luisteramateur hier in Gorkum. Hij zei, nou ik hoor hier alles, krijg je gewoon volledig mee op de ingang. Dus er gebeurt op de ingang in ieder geval niks. Er gebeurt met mensen helemaal geen moer. Dus dan zal het toch op de uitgang gebeuren dat er iets gekkers gebeurt. Men luistert hier in Gorkum op dit moment mee. Zowel op uit als op ingang. En op de ingang, daar is mijn signaal net zo steady als mijn halen kan. Dus ja, als er dan wat overheen komt, ja, dan kan ik weinig aan doen. Hè. Dus vandaar. Inmiddels zijn we weer aan het rollen. Het gaat niet hard, maar het rolt. Dus langzaam maar zeker komen wij toch richting de koffie, Fred. Dus ik ga je laten. En ik heb het er zo eens even bij de koffie over. Over dat tanken daar in Herwijnen. Want dat is zeker wel de moeite waard. Zeker voor die grote tanken van ons, joh. PA9L, even de tour. PA9F, over.
1: Mooi leven toch, PA9F, PD0HNL mobiel. Ja, ik heb nog geen koffie op. Nee, ik heb anderhalf flesje water op. Maar voor de rest nog geen koffie. Ik ben ook niet helemaal, ik zeg het gisteren al niet, maar nog steeds niet helemaal fit. Dus ik laat de koffie even staan. Nou, geniet van de koffie. Ik rij wel. Ja, ik rij nu al redelijk. 60, 70 dus. Ja, ik vind het prima. Kom er ook vanzelf zo op deze manier. Hé, misschien hoor ik je nog. 73, geniet van de koffie. Tot de volgende ronde. PA9F, met je sluiten. PD0HNL mobiel.
0: Het is goed, Fred. Dat gaat helemaal goed komen, man. Had ik jou een fijne dag wensen. 73 van PA9F. Tot later. Dan moet ik wel even eindigen natuurlijk met van PA9F in Gorkum. Ik moet er even aan wennen, Fred. Ja. Ik zat maandagavond in de uitzending ook. Ik zat de hele programmering door te nemen. Ik zeg glashard op donderdagavond, dan hoor je een morgens van 7 tot 10. En nog geen 20 seconden daarna kreeg ik al een berichtje van volgens mij draai jij op donderdag, hoor. En dat is een gewoonte dier, hè, die bikker. Een gewoonte dier, hè. Dus goed, we spreken. Tot later.
1: zo noemen ze het begin van dementie ook, hè. Hey, groeten, later. PDNL HNL, beetje sluiten. Hoi, hoi.
0: Jammer, hè. Dan begint de dag zo leuk en dan zit er gelijk alweer een knikje in, hè. Fijne dag, man. Tot later. Van PA 9 F 73.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8 uur 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo PA2FK.
1: En Papa Echo 1 Auto Romeo Zoom.
2: En Mike India.
0: Dat PA1HRZ van PA2FK. Hele goede avond, groeten aan Wil uiteraard. Vanuit een fris en donker Tiel.
1: Ja, Norm het ook voor. Hè. Ook hier is het fris Frans en op. Dus hier is het ook frisser dan vandaag. Ja, ja. We kunnen ook niet alles hebben. Nee. Ja, ik was even met mijn printer bezig, maar... Vanuit mijn laptop, maar dat wilde hij niet. Maar ja, dat geeft niet. Dat doe ik morgen wel weer. Dan mijn bestandje even printen. Dat maakt niet zoveel uit. En met die oude laptops, hè, dan met Windows 7 erop, ja. Die wil af en toe wel eens niet. Goed, voor ons een hele goede avond. Nou, hier ook alles weer rustig, dus nou ja. Gisteravond niet aanverpend, dat heb je al gehoord. Dus zodoende. Goed, we surfen nog even bij Norbert even langs. Ook een hele goede avond, Norbert. En Frans dadelijk ook groeten voor morgen, groeten voor Nel. En ook een hele goede avond. Norbert, u de micro, gaat u gang.
2: Ja, ben je nul en jij. Dag op, dag Frans. Ja, ik had hem aanstaan, hè. Ik stond nog even bij de tv te kijken. En ik hoorde opeens eerst Frans en toen jou. Ik denk, nou, doe ik ook even ertussen. Gaan jullie zo nog maar even verder, want ik ga zo mijn bekende dingen even doen. Dus, nee, het was lekker weer vandaag. Even buiten bezig geweest. Ik heb de antenne nog een beetje verhangen. En een beetje takken weggesnoeid daar. Dus allemaal van dat soort dingen. En ik heb allemaal YouTube filmpjes zitten kijken over die 7300 en gelijk uitgeprobeerd. Dus ik begin er een beetje wijs in te worden. Ik stuur hem even naar Frans. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, goedenavond Norbert. PD0MEI PR2FK. Ja, daar ligt wat gelijk op de lip om te zeggen, joh. Als je ziet wie het allemaal kunnen, kan het nooit ingewikkeld zijn, hè? Ja, het is natuurlijk een beetje flauwekul. Je moet een beetje in die materie thuis raken, hè? In die, bij die 7300, die Japanse menustructuur. En als je erin thuis bent, ja, dan merk je dat dat toch allemaal heel veel op elkaar lijkt, hè? En nou krijgen we het anders. Als je nou van die Chinese dingen hebt, ja, die Chinese... menustructuur, die vind ik dus duidelijk anders, hè. Dan merk je wel eens van, oh, doen hun dat zo. Ja, ja, ja, dat kan ook. Maar ja, goed, je moet er gewoon niet thuis raken, Norbert. En dan word je vanzelf, hè. Gewoon doen en gebruiken. En op een gegeven moment is dan doet het niet wat jij wil. En als je dan erachter komt, waarom? Weet je, oh, nou dan vergeet je dat never nooit meer, Norbert. Had ik ook, hoor. Ik heb hier dan die 7610 staan. En daar kan je ook een hele hoop mee. Dan moet ik ook zeggen, ik gebruik lang niet alles. En dat zal je waarschijnlijk met die 7300 ook niet doen, hè. Nee, zal je ook niet alles gebruiken. Nou ja, dat maakt ook geen fluit uit natuurlijk, hè. Ik wou eigenlijk iets anders zeggen, maar goed. Dat maakt natuurlijk geen fluit uit. En... ja, daar heb ik ook nog eens een keer zo'n Alicraft. En dat is Amerikaans. En dat is ook weer anders. Maar ja, je kraakt er vanzelf weer thuis, Norbert. Ik geef de microfoon even af. 1P1HZ, PA2FK. En ik heb gisteravond wel het een en ander gehoord, hoor.
1: Ja, prima. Jullie wel, maar ik niet. Dus, dat geeft niet. Nee, prima, ook nog wel een hele goede avond, Frans. Ik ben helemaal niet aan frequentie geweest gisteren, dus ik weet ook niet wat er zich heeft afgespeeld. Hè. Misschien dat er nog een beetje goede condities waren. Misschien is dat een goede dan. Ja. Ook vandaag niet aan frequentie geweest, toch? Dus nou ja, vanavond even voor het eerst weer even. Dus al met al. Nou ja, dat komt weer aan nog even. Goed. Ik had ook eigenlijk niet zo gek veel bijzonders eigenlijk. Ja, ik heb wel wat, maar dat doe ik al via de 1800 omlijn wel even. Dan gaat dat beter, hè. Maar voor de rest, nee, alles rustig, hè. Dus zullen we nog maar even terug naar jou, Frans, PA2FK van P1HRZ.
0: Zal, laten we Norbert eventjes zijn dingen doen, die hij moet doen. Laten we dat even. Ik heb gisteravond, zei het wel, op het randje hoor. Papa Julia 2, bravo, bravo. Bart heb ik daar wel gewerkt. Ik kon hem hier best goed verstaan, maar ik kwam daar toch wel op het randje binnen. Hè. Hij zei, ja, het is eigenlijk geen kwaliteit om een QSO te voeren. Nou, dat hebben ze ook niet gedaan, maar hij herkende mijn stem gelijk. En hij wist ook gelijk wie ik was. Dus wat dat betreft, dat was dus wel geslaagd. Maar mijn signaal was toch een beetje onder de maat aan die kant, Ad. Maar goed, toch ondanks alles toch wel gelukt.
1: Ja, prima Frans, PH2FK, P1RZ, nou toch leuk toch weer. Curaçao, dat was toch even leuk toch weer. Dus ja, dat moet gewoon kunnen dan, hè. Ja, ik weet niet hoe het, of er nog een beetje condities waren, maar dat blijkt toch wel. Dat had je in ieder geval zo niet gehoord. Dus, nou ja. Goed. Oké. Nou, we zullen even langs Norbert. En die gaat dan even, denk ik, een rondje doen met de viervoetertjes. Dus, zet hem daar nog eerst maar geen PD0 en jij een kleine rondje 1HRZ.
2: Oké, 1HRZ. 2FK. PD0 en jij. Ja, ja, ik heb vanmiddag alleen nog met die een uit Zwitserland, HB9, en de kool ben ik alweer kwijt. IKN of zo, kan dat? Volgens mij is het die. Maar er komen zulke keiharde... Dat is ongelofelijk, hè? En dat ging gewoon goed. En de laatste keer dat ik al had, dat was nog met die 450. En toen had ik die overspraak, maar nou helemaal niet meer, hè. Dus het ligt toch echt aan die set. Ik zal hem wel een keer naar jou opsturen, Ad. Die set in een... of ik neem hem mee als we die twee koeien moeten brengen naar Antwerpen. Jij maar eens kijken waar het nou precies aan ligt. Ik ben benieuwd. Dus en voor de rest heb ik. Ik heb de hele dag eigenlijk zo'n rare tik in. Op HF. Hè. Het maakt niet uit of het 40 of 20 is. Overal wordt. En dan had ik het al tegen Ad gezegd. Want volgens mij is dat een schrikdraadapparaat. Er staat hier achterheen, vlakbij. En ik was begonnen met de set aan de accu te zetten. En toen heb ik gewoon de stroom van het hele net afgegooid. En toen was het stil. Maar ik ben er ook achter gekomen, want ik heb een lichtdimmer hier in de huiskamer. En die staat altijd op dimmen. En dat maakt ook een hoop verschil. En toen ben ik naar buiten gerend en ik weet waar dat ding staat, van dat schrikdraad. Dat is er een op een accu. Toen heb ik die accupol eraf getrekt, ben ik weer als een speer naar binnen gelopen. Ja, en toen was het weg, hè. Dus ik weet nou zeker dat het uit het paardenlandje komt daar. Dus, ze waren hem gisteravond vergeten uit te zetten, denk ik. Want gisteravond hoorde ik het ook nog, gisternacht zelfs. Maar nu hoor ik hem niet meer. Ze hebben hem nou weer gewoon uitgezet. Ja, die accu gaat ook leeg natuurlijk. Dus, maar ja, zo'n lichtdimmer doet ook een hoop, hoor. Hebben jullie daar ook ervaring mee, of niet? Ik stuur hem even door naar PA2FK, PD0MEI.
0: Ja, Kuzan of het PD0MEI, PA2FK. Ja, er zijn een hoop dingen wat stoort, hè. Maar dat schrikapparaat, daar kan je heel makkelijk onderdrukken. Er zit een knopje op die set voor jou, dat staat bij NB, Noise Blanker. En hou dat even ingedrukt, dan krijg je aan de rechterzijkant zo'n menustructuurtje te zien. En dan kan je het zo helemaal wegdraaien. Dat gaat helemaal weg. Want dat zijn die tikken van, dat kan een effect. Een lichtdimmer, dat is wat lastiger. Ja, je kan dat ding ook gewoon uitzetten, hè? Natuurlijk, hè. Dat is ook een manier natuurlijk. Maar een lichtdimmer is wat anders. Er zit een... hoe heet zo'n ding ook weer? Thyristor zit erin. Nee, een triac zit erin. Dat is eigenlijk een soort dubbele thyristor is dat. En, die zijn wat lastiger stil te krijgen, hoor. Daar moet ik wel bij zeggen, hoor. Maar ja, meestal is het afdoende door te zorgen dat de antenne niet te dichterbij zit, hè. Maar goed... dat is een ander verhaal, Norbert, maar die tik van die, gewoon de noise blanker gebruiken. En op die set zit dat. En dan zie je vanzelf wat je ermee kan doen. Dat is een van de storingsonderdrukkers, hè. En er zit nogal meer op, zoals een NR staat erbij. Noise reduction. Hm. Wil ik maar eens een beetje mee gaan spelen, Norbert, en dan kom je een heel eind verder. Ik geef hem even af. PA1HZ, PA2FK, het groepje.
1: Ja, goed zo, Frans. Ik sprak een noise reduction. Dan kun je hem alleen maar instellen op de level, hè. En een noise blanker. Dan ga je dan meer kijk, level bij en nog diepte bij en wide erbij. Nou ja, dat... maar noise reduction, dan moet hij dat al... NR is dat, hè. Onder het knopje notch, maar dat is Norbert al gevonden, dus... We moeten wat langer vasthouden en dan krijg je het een minuutje. Dan kan je gewoon de hoogte instellen. Dus moet je gewoon even wachten op morgen en dan stel je dat gelijk goed in en ben je dat ook gelijk kwijt, hè? Ja. Goed, allee. en zo kom je elke keer wat tegen, hè? En dan gaat dat vanzelf goed komen. Even te kijken hier op 345, maar nee, onze toegang is er nog steeds hier ook, dus het lijkt wel of het nou anders is. Het is korter op elkaar, lijkt het wel. Ja. Ik weet niet wat het is. Oh, nou is het weer lang. Nou ja. Dus het wijzigt ook in patronen, dat storingsbeeld. Maar ja, ik kan het nog een keer even uitpluizen waar dat nou precies vandaan komt. Hè. Goed. PA2FK. Ik stuur hem even naar Norbert, want die zal met de hondjes nog weg willen. PD0MEI, P1HZ en het hondje.
2: Goedenavond. Ja, goedenavond, PD0MEI, PA2FK, PA1HRZ, of andersom. Wat is het? Ik ga even de honden uitlaten en ik laat hem even aan jullie. Maar in ieder geval, goedenavond. Ik weet niet wie, maar ik geef hem even aan u.
0: Zo,
3: dank u. Dus papa Delta 4, papa Golf ook. Iedereen een goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Volgens mij heb ik je meer gehoord, maar... Ook uit Kiel, klopt dat?
3: Nee, helaas niet. Anders had ik er wel een potje jam gehaald, haai. Nee, uit Geervliet over. Naam aan deze kant is Cor. Charlie Oscar Romeo, goedenavond. Over.
2: Ja, oké, okay. Papa Delta 0, Mikey Nier Yankee. Oké. Ik geef hem even retour aan de andere mannen. Aan Ad. En dan ben ik even weg. Ik ben straks wel weer retour. Dus PD 0 en mij uit.
3: Ja, ik ga maar even de honden doen.
1: Want die zit al met de pootjes over elkaar heen. Iets zei. Cor, een hele goede avond. PD 4 Delta Golf als het goed had. DG. En is het niet goed, dan hoor ik dat vanzelf wel, Cor. Dat verstond ik even. Maar dat geeft niet, hè. Aan de andere kant is nog papa Alfa 2 Foxtrot Kilo Frans in Tiel. En hier papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu vanuit Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Gaan we even bij Cor nog even kijken. Papa Delta 4 Delta Golf. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Een kleine groep.
3: Ook goedenavond, dus papa Delta 4, papa Golf, een beetje een lastige kom misschien. Een groepje papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, als ik het snel opgeschreven heb.
1: Dat heb je goed opgeschreven, dus prima. Ik heb het ook gelijk aangepast, papa Golf, dus heel goed. Cor, de naam is Ad aan deze kant, Alpha Delta, gaat u zo.
3: Ja, Ad komt er heel goed uit, hè. Ja, dat is heel goed. Het is uit Geervliet, dus het is een prachtige dag. En morgen weer een mooie dag. Dus we moeten nog genieten van de nazomer. Ik kan nog een paar klusjes doen in de tuin. En dan zijn we er lekker mee bezig. Ik heb eventjes even FT8 geprobeerd vanavond. We gingen redelijk. Het ene station wel, of niet. Ja, er zitten een paar stations dan tussen mij in. En die knallen dan, die nemen dan de bal over, zo gezegd. En dan ben ik weg, hè. Ja. Maar het lukt soms wel, hoor. Even DX. Dus het is altijd leuk even FT8 proberen. PD4PG, papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu in het groepje over.
1: Ja, prima, Cor. Papa Delta 4, papa Golf. Papa Alpha 2, Fox Kilo, papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Nee, is goed, Ja, is mijn ding niet hoor. Ja, de bedoeling was met dat FT4 dat je dat met QRP zou doen. Hè? Maar ja, er zijn anderen die er anders over denken. Ja, ja, en dan ben je nergens meer. Hè? Als ook het signalen over je heen zetten dan. Hè? Dan nemen ze de hele band in. Hè? Een stukje band dan, hè. Ja, maar het is soms af en toe net even wachten, hè, en dan net even het leuke moment zoeken en dan het spulletje opstarten. Hè, en dan maar zijn dingetje laten doen op je pc, hè. Ja. Dus dat is dan ook wel weer aardig, hè. Maar ja, nou, je bent in ieder geval daar zoek mee bezig, Cor. Met je goed vinden, stuur ik hem bij Frans even langs. Papa Alpha 2 Fox Trot Kilo. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu, een kleine groepje.
0: Dankjewel, Ad. P1 ARZ, PA2FK, de groep. Goedenavond, Cor. Papa Delta 4, Papa Golf uit Geervliet, als ik het goed heb. Ligt ergens, denk ik, in de buurt van Rotterdam. Maar weet ik ook niet zeker, hè. Ja, en dat FT4 is ook zeer zeker mijn ding niet. Ik ben er zelfs een hekel aan te krijgen. En dat heeft de volgende reden. Ik heb nog best een hele aardige set, hè. Maar er zit hier eentje in de buurt. En ik denk dat ik wel weet waar, hoor. Maar die zit dan ook niet QRP met FT8 of FT4. Weet ik veel welke het is. Nou, dat heeft zelfs een beetje toestep-stop-effect op mijn ontvanger. Nou, dat wil toch wat zeggen. Ik gebruik dan de ICOM, de IC7610, hè. En zelfs daar heeft hij een beetje toestop-effect op. En als ik ook op het watervaldisplay kijk, hoe breed dat signaal is, dan denk ik, ja. Ik dacht ook niet dat dat de bedoeling was en dat is ook een van de redenen dat ik er een beetje een hekel aan krijg, hè. Ja. Ja, en ik vind het ook, ja, het is ook mijn ding niet. Maar ja, dat mogen duidelijk zijn, want ik vind een zendamateur die heeft een microfoon of een seinsleutel. Maar met een computer aanzetten en weglopen en dan maar laten rammelen, dan denk ik, nee, dat is volgens mij niet. Daar was het ook niet voor bedoeld, hè. Het was eigenlijk bedoeld voor propagatieonderzoek, hè. Maar ja, dan... Dan gaan de mensen heel hard op de borst aan kloppen van, ik heb Australië gewerkt. Ja, waarmee? FT4 of FT8? Op die manier. Dan denk ik, ja, oké, prima. Goed, dat...

0: Sowieso met grote en betere antennes als mijn Stokkie of mijn Endvet Homemade. En dan, dan knallen ze eroverheen, hè. Ja. Nummer 1 zitten ze natuurlijk in Portugal of Spanje of Griekenland of die kant heen. Die zitten met big antennes en hoger en betere locatie. Maar dat geeft niet. Ik probeer het gewoon af en toe eens. Nee, phone vind ik ook veel leuker, hè, om Engels te praten met andere stations. Dat heb ik ook altijd gedaan, hè. Dit was maar even een zijsprongetje als de condities slecht zijn of ja, eventjes proberen zo zijdelings, hè. Ik zit niet de hele dag erop of zo of te jagen. Dat is niet mijn ding, hè. Ik vind phone ook veel leuker, hè. Ja, soms 2 meter vind ik ook wel leuk. En soms kan ik hier helemaal niet werken door de storing in de omgeving, door de bekende panelen met de omvormers. Dan kan ik, dan gaat hij zelfs die FTM wil niet eens meer scannen dan, zo erg is het tussen. Maar ja, dat geeft niet, dat proberen we andere keer meer, hè. Er komen altijd wel meer kansen, hè, Frans. Dus ik heb nog meer hobby's, dus gaan we de gevonden spulletjes van de detector maar mee schoonmaken. Of we gaan een jampot radio maken of wat dan ook, hè. Er zijn altijd nog wel meer dingen die je kan doen, hè, Frans. Hele goede avond iedereen aan deze frequentie. En dit is Papa Delta 4 aan Papa Golf. Vanuit Geervliet, dat er ligt vlakbij Spijkenisse, zal ik maar zeggen. Even retour naar het groepje. PA 2, Fox Kilo, Frans, take the mic.
1: Dankjewel, Cor. Het jampot ontvangen, ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuk ding. Vroeger ook gemaakt, hoor. En dan naar Radio Luxemburg luisteren. Ja, stiekem in je nest, weet je wel, oortelefoontje. En dan Luxemburg luisteren. Daar had je tenminste muziek op. Ja, goed, dat waren de leuke dingen. Maar ja, dat werkt niet meer, hè. Want zoveel zitten niet meer op de middengolf. Ja, hier in het midden van het land zijn er nog wel een aantal stations, hoor. Die met zo'n 100 watt licentie werken. Die zijn er wel, hoor. Dus... maar goed, dat is een ander verhaal, hè. En over het even bouwen, moet even naar Ad. Ad, ik was eigenlijk gisteren ook al aan het zoeken naar één onderdeel. En dan moet je nagaan. Ik wilde even een fantoomvoedingje maken. Ik heb hier van zo'n Sony-ontvangertje. Dat is de IC100. En dat is zo'n... alles kunnetje van Sony die in je binnenzak steekt, hè. Kleiner als een pakje check. En er zit alles erop. AM, USB, LSB en FM-band zit erop. De hele kleedvol. Maar er zit ook een antennetje bij. En daar zit een volversterkertje in. Ik denk, weet je wat, wat ik toch eens zou gaan doen. Ik zal dat ding eens op een betere ontvanger aansluiten. En, maar ja, dat ding wordt via het coaxkabeltje gevoed. Dus ik moest even een fantoomvoedingje in elkaar zetten. Nou, eerst even meten hoeveel volt erop staat. En, nou, het is een volt of 3, dat is niet zo paar veel. Dat geeft ook niet, dat is makkelijk te maken. Even een fantoomvoedingje in elkaar gezet. En het onderdeel wat ik nodig had was een aansluitplugje. Want ik wou hem van dat ding niet afknippen, hè, van dat antennetje. Wou ik niet doen een andere plug eraan zetten. Was niet de bedoeling, maar goed, ik heb wat gevonden, in elkaar gezet. En dat ding werkt eigenlijk beter als ik verwacht had. Ik heb nog even van die Texon geprobeerd. Dan moet ik hem nog eens even de HF-ontvanger proberen. En die 7610, die heeft ook zo'n apart ingang. Nou, en daar kan ik hem zo op aansluiten. Ook eens even kijken hoe dat gaat, hè. Nou, het hele ding dat trekt een waanzinnig vermogen. Wel, van 3,5 milliampère. Daar heb ik toch nog een ledje bij gezet van, om te zien of daar inderdaad de spanning naar het antennetje toe gaat, hè. En of de batterij niet te ver leeg raakt. Ja, nou trekt die 5 milliampère. Ja, het is dus helemaal niks aan. Ik vraag me eigenlijk af waarom er een schakelaartje bij moet eigenlijk, hè. Ik moet zeggen, wat dat ding wel al staat, joh. Die werkt sowieso op een paar van die NDMA-celletjes. Werkt die zoiets van 200 uur. Nou, dat... nee, 400 uur, ik moet goed zeggen. Dan kan die wel aardig in zijn gang gaan. PA1HZ, PA2FK.
2: Ja, prima, Fos.

0: Ah, è vero, tu pensa che hai.
1: Ja.
0: En Konop, die gaat ook al middag een radiootje maken. Nou, als hij misschien de spoel nog aanpast, dan kan hij nog langzaam richting de korte golf dan. Hè. Dus dan ja, daar is dan wat meer te vinden. Maar het maken op zich, en als je al één of twee stations wordt, dan is het al, en dat doet het al goed, hè? Dan is het project, zeg ik altijd, al geslaagd. Hè? Dus ja. Nou, ik kan in ieder geval nog naar Caroline luisteren, hè? Dus dat lukt dan wel. Die 648 kilowatt, dat zal die dan wel, dat krijgt hij nog wel mee dan, hè? Ja. Die is toch hard genoeg, hij zit toch aan de kust daar, dus dat gaat dan ook wel goed, hè? Maar ja, dat zijn leuke dingen. En wat had jij dan nog nodig gehad, Frans? Jij zei wel een fantoomvoedingetje, maar die heb ik natuurlijk ook niet op de plank liggen natuurlijk. Ja, maar de kleine voedingetjes heb ik er nog wel wat, maar specifieke onderdelen nodig dan. Ga je gang.

0: Ja, ik denk, nou, die hebben toch wel ergens liggen. Nou, dat viel dus goed tegen. Zo'n 3,5 mm mono-stekkertje. Maar dan het chassisdeeltje. Ik denk, nou, dat heb ik wel ergens liggen. Ja, blijkt die twee te doen. Toch eigenlijk wat ik eigenlijk helemaal nooit gebruikt. Ah, en daar zaten er een paar op. Die zijn de mijne. Dus, om ze een beetje fatsoenlijk uit te krijgen, dat valt ook nooit mee. Even met het gasvlammetje, de langste. Die truc ken je ook wel natuurlijk. En in elkaar gezet en dat ding, dat werkt hartstikke goed. Dat antennetje werkt eigenlijk ook prima. Het is toch wel min of meer een breedbandversterkertje, hoor. Met twee torretjes, want ik heb natuurlijk wel even gekeken wat erin zit. En er zitten een paar bandfiltertjes in. Daar moet je je ook niet al te veel van voorstellen. Het is niet echt voor, laten we zeggen, voor de 80 meter band en voor de 40 meter band apart. Nee, zo is het niet. Zo mooi is het niet. Maar er zitten wel een paar bandfiltertjes in. En dat ding doet het toch beter als ik verwacht had. Ik denk, nou, het zou wel een beetje een griepesgevalletje zijn. Nou, nee. 1HRZ, 2FK en het groepje.
1: Ruim ik hier. Er is iemand die wat wil zeggen, maar die moet dat over je heen doen, Frans. Dus we hebben een heel stuk van jou mogen missen, hè, gewoon, hè. Dus, maar ja, dat geeft niet. Nee, ik heb nog wel die chassisdeeltje, heb ik dan wel, hoor. Een 3,5 plugje mono. Van die kleine dingetjes. Als je moet hebben, dan doe ik hem in een envelop en dan stuur ik hem op voor. Maar ik had al gehoord dat je had al wat anders gevonden, dus goed. Als je het goed vindt, stuur ik hem even bij Cor nog even langs, hè. Een Papa Delta 4, Papa Golf. Anders zit die jongen helemaal alleen daar, hè. P1, HRZ en het hele rondje.
2: Rondje, alles goed overgekomen. Ja. Nou, leuk dat je dat kan vinden. Ik heb niet zoveel rommel meer, helaas. Ik heb een heleboel weggedaan. Ik zat ook nog even te luisteren op die herduizend van Kenwood die ik nog heb. Maar alleen de middengolf van lange golf, dat hoor je nog wel, maar amateurbanden hoor je weinig meer. Dan moet je toch echt die echt 2,59 opstarten, want anders hoor je toch erg weinig. Ja, enorm verschil in filtering en ontvangst is dat, hè. 1000 of de FT59. Tja, het is niet anders. Maar ja, het is wel een leuk doosje. Ja, ik vond die FNG 7700 beter, hoor, qua ontvangst, als die 1000. Maar, je kent goed, maar. Dat even terzijde. Ik maak het ook niet zo lang meer, hoor. Ik geef de mic weer retour naar jullie en, ik meld me gelijk even af, ik blijf nog wel even luisteren. Maar dan weet je het even als je me niet meer hoort, hè. PD4PG, toch dat Frans het laatste was, of Ad, dat weet ik niet meer. Geef me even aan Ad. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu van Papa Delta 4, Papa Golf.
1: Ja, Roger Cor, Papa Delta 4, Papa Golf. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, als je daar een beetje doof is, 4000. Achter bij de antenneaansluiting binnenin zit een zootje van die weerstandjes. Moet maar eens even kijken. Of ze niet zwart zijn. Want die gaan eruit bij statische elektriciteit. Hè? Ja, ik heb er ook eentje hoor, zo'n herduizend. Hij staat hier netjes op de plank nog, maar die wordt ook al weinig gebruikt. Maar die moest ik vroeger, tot ik hem gebruikte, ook flink in de gaten houden. En vooral als je dan vergapt om de antennes eruit te halen, dan was dat zo gebeurd, hè. Ja. Dus maar dat, dan wordt hij wat doviger, hè. Dus maar, dus je moet maar eens kijken of dat soelaas biedt, Corian. Dus dan is dat misschien wel een idee. Goed, Nou, in ieder geval weer hartstikke bedankt voor het inmelden, Cor. En ik wens je nog een hele fijne avond nog. En voor zometeen wel tussen schoon en dromen dan maar weer. En dan gaan we elkaar vanzelf wel weer horen, Cor. Zul ik hem even naar Frans, kan die ook naar u zwaaien. In ieder geval bedankt, Cor. En 73. Frans, weer de micro. Gaat u al.
0: Dat zal ik zeker doen, dat. PA1HZ, PA2F. Nou, Cor, bedankt voor het inmelden. En altijd voor de inbreng natuurlijk. Hè. Altijd gezellig en altijd leuk. Ja, en ik wou net zeggen, want voordat Ad die wijze raadgeving gaf, ik wil zeggen, die R1000 is toch zeker geen ongevoelige ontvanger. Die is zeker niet doof. En, ik heb zo'n kleine broertje gehad, de R600. Nou, daar heb ik jaren vreselijk veel plezier van gehad, hè. Sorry. Nee, en die R1000 is eigenlijk nog ietsje beter. Hè? Dus nou, ja, daar moet dus wat aan de hand zijn. Dat kan niet anders, want dat is best een goed ding. Maar ik zou zeggen, met het nakijken, Cor, succes ermee, want het zal wel goed komen. Ik hoor het zelf, ik hoor wat hij ook het nodige solteert en doet. En nou, dan kom je daar ook wel uit. Goed, 73 vanuit Tiel en graag tot de volgende keer.
2: Ja, is goed. Wat zou je nou over de antenne-ingang schoonmaken of zoiets? Of solderen of wat was dat?
0: De weerstanden die zitten daar, die zijn een beetje, worden meestal zwart bij wat statische ontladingen. En dat zal waarschijnlijk aan de hand zijn, Cor. Ga je gang.
2: Het is even negatief. Er zit een beetje QRM op. Wat was dat nou precies? Kan je het nog even herhalen over?
0: Dat wil ik nog even keer doen. Wat weerstanden die bij de antenne in gang zitten, die worden zwart door statische ontlading, oftewel ze verbranden. Dan die is even vervangen en ze nakijken wat daar niet zit. Want daar worden ze meestal heel snel doof van, Cor. Is dat genomen?
1: Vereniging is dat.
2: Er zit veel QRM bij, maar ik ga het ook wel nakijken. Dat zie ik het voor zelf wel, hè.
1: Even kijken, Cor. PDV.
2: Allemaal goed werkt en zo. Beetje spray misschien. Bedankt voor de tip in ieder geval. Ik ga het hem even open schroeven. Dat is gelijk een leuk kawaaitje. Over. Bedankt.
1: Nou, met spray helpt niet hoor. Als je weerstandjes zwart zijn, zijn ze verbrand.
2: Oké. Nou, dat geeft niet. Weer een knutselproject. Goedenavond heren. Ook als je Ad nog hoort, ook een groetjes hè. Ik ga er van tussen jongens, 73.
1: Ja, zo Norbert, die geven we zo meteen nog wel, doen we de groet nog even. En hier wel goed, hè, 73,
3: ai, ai. Ja, en de gevluchte Nederlander is ook weer aanwezig, hè. Goedenavond, Frans, goedenavond. Joh, ik ben je naam even kwijt, hè. Van DK2CA.
0: Goedenavond, Stan. Ja, de weggelopen Nederlander, hè. Oftewel, de weggelopen Vleutenees. Maar goed, die andere is Ad, hoor. Dus HZ. Ad, ga je gang.
1: Ja, ook zo'n hele goede avond, hè. Ja, ik dacht wel, dat is een bekende weggelopen Nederlander. Oh, wacht even. Dat is van die net over de grens heen zit. Die was vorige week ook, geloof ik. Ja, vorige week of die week daarvoor. Ook wel, dat was ook weer even gezellig. Dus prima, DK2CH. Nu de micro. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zoelen, naam als Ad 1 Terreneuze.
3: Ja, kun je wel wat. Ik heb hem nu weer helemaal, hè. Ik had het hier nog op een stukje papier staan, dus vandaar. Ja, Frans, die onthoud ik wel, dat is het probleem niet. Maar jouw naam, die zit er nou ook in, hè. Dus dat is verder geen probleem. Ja, vandaag een beetje bezig geweest met een beetje spielerijen. Een beetje ijzer in de lucht gehangen. Ik heb vorige week zaterdag heb ik bij Rom... PA3RK heb ik een high-end vet opgehaald van 80 tot 10 meter, een achtbander met 1 kilowatt en die hangt in de lucht en die schijnt te werken, hè? Dus zodoende. Dan had ik een vraag aan Frans of hij na QSO misschien tijd heeft even om heel even op HF op 80 te luisteren of ik daar hoorbaar ben, maar dat hoor ik dan vanzelf wel even van Frans. Ja, dat was het klusje. De reden waarom, ik had een driebander hier hangen van high-end vet uit 2009. En die had plotseling ineens hele vreemde capriolen. Die wilde niet meer resoneren op welke frequentie dan ook. Dus dat is een ding uit 2009 en die zijn toen nog met ABS-kastjes gemaakt. En ABS-kastjes die onder invloed van UV-licht worden die een beetje poreus, krijgen haarscheurtjes. En dan loopt er een beetje water in, hè. En dat was mijn vermoeden. Echter, vanmiddag toen ik de hele boel boven had opgetuigd aan de achtergevel. En ik zeg maar die high-end vette, die oude, naar de coaxkabel keek. Zag ik dat daar een beschadiging zat in de buitenmantel, hè, die op het dak lag. En dat was dus eigenlijk de reden. Dus een antenne nieuw gekocht die eigenlijk niet nodig was. Maar het dekt wel gelijk alle amateurfrequenties, inclusief de warkbanden af. Hè, dus dat is wel mooi. Goed, dat was het perikeltje van vandaag. Ik moest daar wel de halve garage voor ontruimen. Want ik heb een ladder aan de achtergevel hangen. Maar daar stond nog wat verhuisdozen voor. Dus ik heb vanmiddag eerst een goed uurtje gebruikt om die ladder vrij te maken. En daarna kon ik de ladder gebruiken, hè, dus zodoende. En het is een antenne van 40 meter lengte. En dan heb ik hem laten aanpassen op 3,7 megahertz. Dus op 80 meter aanpassing, transformator aanpassing. En er zit een condensator in de antennedraad opgenomen, zodat hij in ieder geval op alle frequenties redelijk resonant is. Ik heb het daarnet even nagemeten. Even een kleine pauze. Zo, anders dan gooit het relais mij er misschien af. Ik heb hem nagemeten zo net even met de nano VNA en hij heeft inderdaad keurig netjes op alle achterbanden een dipje. En de slechtste SWR zit op 10 megahertz. 30 meter en dat is pak een beet 1 op 1,9, 1 op 2 ongeveer. Hè. Maar dat is nog alleszins acceptabel, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Dus ja, dat waren de perikelen een beetje van vandaag. Ik heb daar vandaag een aanvang mee gemaakt omdat het was hier de hele dag droog en redelijk temperatuur. Morgen wordt het nog iets warmer. Morgen wordt het hier zo'n 21 graden en redelijk wat zon, maar het blijft ook droog. En dan vanaf vrijdag wordt het hier weer nat, hè. Dus vandaar dat ik denk, ik moet nu die kans spatten, anders dan komt er helemaal niks van terecht. Goed, dat was even het verhaal van mijn kant, Ad en Frans. Microfoon maar even naar Tiel. PA2 Fox Kilo, het groepje Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
0: Duidelijk stand, DK4CA en DK9CA, nou weet ik het niet, ben ik het getal kwijt, maar goed, dat ligt aan mij hoor. Afgestemd, een antenne afgestemd op 3630 en we zullen wel kijken of daar een signaaltje van jou zie verschijnen, Stan. En ik denk dat Ad ondertussen ook wel, die gaat ook gelijk meekijken, of je interneus ook nog wat doorkomt, hè. Stan, maar we gaan het vanzelf zien. Ad, heb jij ook op 80 afgestemd?
1: Ja, dan ga ik even donker zitten. Ja, nee, dat wil ik niet. Oh ja, dan even wachten. Ja, dan moet ik even donker zitten.
3: Ja, niet helemaal voor de...
1: Even de voeding uitzetten. Ja, dan is het dus de herrie weg van de voeding. Alleen op 80 meter. Ja, ik zat ook op 30, dus ik luister relax mee.
0: Ik had hem al gehoord. Ik had even de microfoon los.
4: Stan, Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Stan, een vriendelijke groet van Papa Delta 3, Juliet Houten November, John uit Benthuizen. Voor een John Boskoop. Papa Delta 3, Juliet Houten November. Stan, tot de volgende keer. Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Van Papa Delta 3, Juliet Hotel November. Bye.
3: Ja, John ook gehoord, hè. Geen enkel probleem, dankjewel. En jij ook een beste 73. Nou, ik hoorde dat Frans mij al gehoord had. Ik heb 80 hier aanstaan. Ik heb er net op geroepen, dus Frans, laat eens wat horen over.

0: had je al 7 meter WJS 7 hier stond. Maar ik was net even de grote set op de grote antenne even op kant opzetten, want ik kan hier niet op 80 meter uitkomen. Hè. Dus, maar ik ben zo QRV op 80 meter. Stam, ga je gewoon.
1: Oké, at PE1HRZPA2FK. Nu even simultaan op 80 en op 2. Stam voor jou, hij kan niet op 80 meter uitkomen, want de antenne is niet in orde daarvoor. QSL, Stam.
2: Nee, oké, okay. Nee, begrepen. Ik krijg dat mee. Hè. Frans zegt net iets van ik kan niet op 80 uitkomen, dus dan hoor ik dat vanzelf wel. Ik heb jou verstaan, Ad. En ik begrijp dat jij zo ook even op 80 uitkomt. Hè. Dan luister ik daar nog eventjes. PA1HRZ, PA2FK van Delta Kilo 2, Charlie Alpha.
0: Ja, schatje, ben ik zo retour. Even tunen, even. Dan ben ik retour, Stan.
2: Nou Roger, ik wacht het even rustig af.
1: Heel benieuwd Stan, of dat bij mij doorkomt. Hè? Want het zou wel moeten natuurlijk, maar ja, je weet het maar nooit. Hè? Hij heeft wat perikelen met die antenne gehad. En hopen dat dat nu in orde is Stan. DK7CA, PA2FK in de groep.
2: Ja, Roger Frans, ja, trek er maar gewoon 5 vanaf, hè. Delta Kilo nummer 2, Charlie Alpha. Je was al met 5, je was al met 8 en 9, maar het is DK2, Frans, hi.
1: Heb jij hetzelfde probleem als ik? Ik kan ook niet verder tellen als tot 2, want nou heb ik ook in de call zijn PA2FK, hè, de 2. Nou, bij jou hetzelfde. En Ad, die kan nog minder ver tellen, die kan maar tot 1 tellen.
2: Dank u wel. Ah, Roger, ja, nee, het is niet het tellen. Het is dat destijds de HDTP, of weet ik wat niet meer, die onze roepletters heeft uitgegeven. Maar ja, van mij was het destijds in Nederland een eigen keuze. Behalve de novice licentie destijds, die kreeg ik toegewezen. En daar kon ik niets aan veranderen, hè. Dat was nou eenmaal zo. En in 2012, meen ik, ja, 2012 heb ik de full gedaan. PA wilde hebben, was alleen de 2 nog beschikbaar. Want in Duitsland mogen wij geen één letter call hebben, hè. Geen één letter suffix. Één letter suffixen die zijn bestemd voor conteststations. Dus bij ons, het eerste wat je kan kiezen is 2 letter suffix. Nou ja, dat werd dan TK2CA. Goed, dat was even dat. Nou, het komt in ieder geval goed door. Ik kon jou verstaan, Frans, maar het S-signaal was redelijk laag. Maar ik kon wel verstaan wat je zei, hè. Ja, en ik hoor volgens mij nu ook wat op 80. Nou, ik heb een vrij hoge ruisvoer vanavond, S9. En dat is normaal niet zo, dat is normaal veel rustiger, hè. Maar ja, dat zal met de loop nog wel veranderen. Goed, microfoon maar even terug naar Ad, kijken of die inmiddels al iets in de lucht heeft staan van DK2CA.
3: Komt alles goed binnen, is Papa Delta, Mike India Yankee.
2: Ja, Mike India Yankee, was dat voor ons?
3: Ja, ja, Stan, hè, DK2CA. We hebben volgens mij verleden week een keer gesproken. Ook in het groepje met Frans en met Altuit Terneuzen. Dit is Norbert vanuit Friesland. En ik hoorde net signalen goed binnenkomen en ook van Frans. Dus nu nog even wachten op Ad.
2: Ja, Roger, ja. Momenteel hoor ik wel op 80. Dus ik ga even QSI naar 80.

Ja, prima standing doet maar even de 4-2 meter maken. Op de HF ben je 5-8 of 5-9, dus gaat gewoon goed, hè? Maar ik snap niet dat je mij niet hoort, dat snap ik dan niet. Maar ja. Te ver weg. Nou, dat is van cool, man. Je zet hier gewoon 5-9, bijna 5-9 neer. En ik heb 200 watt in de lucht, dus ja. Nou, niet dus, nou ja. Dan wordt de volgende keer gewoon nog een keer opnieuw, Stam, Delta.

0: Kilo 2 Charlie Alpha, Papa Echo 1, Hotel Romeo.
1: Haak u zelf af. Ja, nou ja, dan wordt het dat, hè. Ik denk dat het ook een beetje aan bij mij ligt op het ogenblik, want de ruisvoer is vrij hoog, hè. Ja, nu zie ik iemand zoenen en dat wordt 9.20 ineens hier bij mij, dus ik weet niet wie dat was. Maar dat was eventjes heel hard, op 80 in ieder geval. Nou, ik hoor jou wel, Ad, maar het houdt niet echt heel over, hè. Maar dat kan aan andere zaken liggen. Misschien dat Frans ook nog even aan het proberen is op 80. Maar het was er net even een dijk van een signaal hier. Dat was 9.20 dB. Goed, microfoon maar even in het rondje. Maar even kijken of Frans ook nog op 2 luistert. PA2FK van Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
2: Zelfstand DK2CA PA2FK. Nou, het is even simultaan nu. Zowel op 2 als op 80. Om dat gelijk maar eens eventjes uit te proberen, hoe dat werkt. Nou, dat werkt natuurlijk sowieso wel. Dat gaat wel. Ik hoor alleen, denk ik, wat gieren bij. Het zou bij mij vandaan kunnen komen, hoor. Maar ik hoorde Ad niet. Dat moet ik er even bij zeggen, Stan. DK2CA, oh ja, en het bleek dat ik 6 dB verzwakking in had staan. Was natuurlijk niet zoals het hoort. Stan, ga je gang.
1: QSL, ja, dan ben ik nu ook even simultaan. Op 80 zowel als op 2 van Delta Kilo 2 Charlie Alpha. Ja, je signaal is nu harder dan Frans. Het ging nu 9.5 naar 9.10 dB. Hè. En toen kon ik jou inderdaad goed horen, dubbelop. Dus zodoende. En het is van mij op het ogenblik ook dubbelop op 80 en op 2. Met een denk een goede 300 watt ongeveer. Ja, dus dat. Nou, dat werkt in ieder geval aardig. Frans, ja, ik hoor jou wel. Ad was moeilijker. Ik hoor wel dat er iets in zat. Maar het was niet overwegend of overtuigend hard, hè. Microfoon maar even terug van Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
2: Zo, ik zal hem even pakken, de microfoon. Heb ik daar gedaan. Even kijken of ik hem heb. Ik heb die microfoon. Even die wat zachter zetten zou. Anders wordt het een beetje te gek allemaal, hè. Ja, ik heb Ad niet gehoord, maar ik zei al, ik had net 6 dB verzwakking in staan. Dus ik ben eigenlijk even benieuwd, Ad, of je nog een keer uitkomt met op de 80, of ik je dan wel hoor. P1HZ, PA2FK.
1: Ik hoor dat Ad erin zit, maar ik kan hem niet verstaan.
3: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Nou, dat zeg ik de hele tijd al. Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
2: Dat zegt die aardige computer, maar die weet dat natuurlijk niet. Die zegt dat tegen mensen die geen callsign hebben. Ja, dat is moeilijk, hè. Dan kunnen ze geen callsign geven. Stan. DK2CA PA2FK, het groepje.
1: Ja, QSL, Frans, maar ja. Misha weet donders goed dat ik een callsign heb, hè. Dus dan moet hij niet roepen dat ik mijn call moet noemen. Als ik hem de hele tijd al noem, hè. Dus zodoende. Ai, nou ja, grapje. Geen enkel probleem. Nee, ik hoor dat Ad erin zit op 80. Maar ik kan hem niet verstaan, hè. Het zit tegen de bovenkant van de ruisvloer aan bij mij. En ik krijg het er niet helemaal uit, hè. Even kijken, ik heb RFK gewoon dat staan. Power amplifier staat af. Dus dat is allemaal geen probleem. Nee, het gaat niet helemaal, helemaal goed, hè. Ik denk dat Ad zijn antennesituatie niet helemaal in orde is. Of het pad is gewoon ongunstig. Maar ik hoorde jou vanuit Tiel wel, Frans, nadat je de verzwakking eruit had gehaald. PA2FK de groep, Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
2: Dan DK2CA, PA2FK, het groepje. Oh, sorry. Oh, het blijkt dat ik nog een ontvanger bij ons staan. Vandaar dat ruis hoorde, dat wat ik hoorde. Dat, ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Die stond ook een beetje mee te knetteren. Maar goed, die heb ik dat heel ondertussen weer uitgezet. Maar ik hoor Ad ook niet, hè. Nee, in ieder geval geen verstaanbaar signaal. Dat wil niet. Maar goed, hij is nog even bezig met het met antenne aan het stoeien om toch kijken waar je toch verbetering kan aanbrengen. Nou, dat zal volgens mij best wel gaan lukken. Ik had even van hem zelf horen. Dan loop ik even heel snel naar het sanitarium. Had de microfoon jou, PA1HZ, PA2FK in de groep.
0: Ja, dankjewel Vos, PA2FK, PA1HZ retour. Het hele clubje. Ik hoorde ook Norbert daar alweer aan frequentie was, dus oké, ook weer een goedenavond. Nee, ik weet het niet waarom die het niet doet. Hè. Nou, ja, ik moet toch hier nog even het een en ander uitproberen met die antenne. Het is een deltaloop, die hangt horizontaal. Hè. Dus we gaan gewoon even weer kijken en dan... Anders maken we gewoon de oude situatie maar gewoon weer netjes terug. Dat is gewoon 40 meter in een vierkantje bijna. Hè? Over de tuin heen. Hè? Dus dat werkt ook goed. Hè? Of dat deed het ook goed, laat ik het zo zeggen. Ja, alleen 80 meter wil hij altijd wat moeilijk afstemmen stand. Dus zodoende. En de rest van de banden draait hem zo op en dat gaat gewoon goed. Hè? 80 meter heb ik altijd toch wat problemen. En ik meende net ook wat terugwerking te horen, dus het gaat niet helemaal goed dan. Maar ja, zo blijven we bezig, Stan. Dus dan komen we in ieder geval, blijven van de straat af. Hè? Dus zodoende. Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Het hele rondje, Papa Echo 1, Hotel Romeo.
1: Ja, kun je wel begrepen had. Frans heeft even aangekondigd dat hij een sanitaire noodstop maakt. Dus die zal zich zo wel weer inmelden. Dat is geen probleem. Ja, terwijl 80 einde avonduren, dat moet gewoon goed gaan. Hè. Tenzij je antenne niet helemaal joop van nootje is, ja, dan wordt het een probleem. En dan kan ik me ook voorstellen dat het niet helemaal lekker gaat werken. Maar Frans kon ik wel verstaan. Toen hij zijn verzwakker eruit gooide van 6 dB, kreeg hij ineens dubbel vermogen natuurlijk, dus dat ging goed. Toen hoorde ik hem ineens wel. En kort daarvoor was er iemand heel even aan het tunen en die zette hier 9+20 dB neer. Hè? Dus dat moet dan wel iemand zijn geweest die een wat harder signaal had wat dan aan gaat. Maar goed, dit heeft in ieder geval bewezen dat de antenne werkt. En ik had daar al een meting aan gedaan met de Nano VNA. En ik zag keurig netjes dat die op alle achterbanden keurig netjes dipte. Dus dat is verder geen probleem. Ja, het ding hangt op 1 meter of 10 hoogte. En dan heb ik hem horizontaal hangen in een gestrekte lijn, hè, naar een boom achter. En daar heb ik hem vanavond met een Dyneema lijntje. Heb ik hem boven de ring getrokken, zodat hij netjes evenwijdig aan het maaiveld loopt. En het ding werkt, dus dat is het probleem niet af. Daar ben ik in ieder geval tevreden over. Ik moet morgen alleen nog één keer eventjes tegen de achtergevel de ladder zetten. En dan even die oude endvet eraf halen. Want die heeft geen nut meer. Hè? Die kan dan daar weg en dan hangt dat gewoon heel netjes. Ik zal er met de tijd nog wel eens een keer een fotootje van maken of zo. En dan zal ik dat nog wel eens een keertje in de rondte sturen. Hè? Dan alleen als het hele park klaar is. Ja, ik ben deze week ook bezig geweest met het BNetz A. Oftewel de RDI hier in Duitsland. Ik moest daar een BEMFV-verklaring voor opstellen. En dat betekent zoveel dat het BNet A dat wil weten of jij zeg maar veldsterkte buiten jouw eigen perceelgrenzen in de lucht zet. Hè? En of dat schadelijk kan zijn voor de buren. Nou, daar heb je een programma voor dat wordt gratis ter beschikking gesteld. Daar vul je al je antennegegevens in, je voedingslijnen en het vermogen wat je erin zet. En dan komt daar keurig netjes een veldsterkte per meter uit. Hè. En die lag bij mij in ieder geval het maximum op 5,90 meter rond de antenne die op 12 meter hoog staat. Hè. Dus Geen enkel probleem. Het neerfield raakt daar mijn buren niet en blijft allemaal binnen mijn eigen erfgrenzen. Nou, dat wordt dan vastgelegd en dan krijg ik van het BNSA krijg ik daar een document toegestuurd dat ik het station gewoon vlekkeloos zo in de lucht mag zetten. Nou, dat was een beetje mijn perikelen van deze week, Ad. Microfoon maar even terug naar jou. P1 HRZ, het groepje Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
0: Ja, prima, Stan. Ja, dat is ook nog een goede dat, hè. Misschien moeten ze dat in Nederland ook eens gaan doen, hè. Ja, wie weet, hè. Nou ja. Maar hier hangt de antenne ook niet zo gek hoog, hè. Dus dat we ook maar een meter of 5 meter, denk ik, boven het maaienveld. Dus, ja, ik kan er ook niet meer kwijt, hè. Dus, en de Delta Loop is iets kleiner als dat die eigenlijk hoort te wezen. Hij had 14 bij 14 bij 14 moeten wezen, maar hij is nu, wat was die nou, 12 bij 12 bij 14 geloof ik. Dat is zoiets, hè. Ja. Dus het was niet helemaal, maar dat kwam dan toevallig zo uit, hè. Dus we gaan weer experimenteren, hè. En dan gaat ze zelf wel zien hoe dat gaat, hè. Ja, nou, op 80 meter gaat het weer, op 40 gaat het weer uitstekend. Dus, nou ja. Maar geef niet, maakt niet uit. Zo blijven we lekker knutselen. En we hebben nog een beetje fatsoenlijk weer. Dus ik kan in ieder geval morgen nog wel eens eventjes boven wat aanpassingen gaan doen, Stan. Dus ja, gaat het vanzelf wel goed komen. Goed, met je goed vinden stuur ik hem nog even bij Norbert even langs. Want die zit er ook nog ergens aan het eentje nog, hè. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Het kleine hondje, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
4: Ja, het is Papa Delta 0, Mike India Yankee voor het hondje. DK2 CA. PA2 FK, PA1 HRZ, dus PD0 MI. Zo, dan hebben we het hele circus afgewerkt. Nee, Stan kwam hier goed binnen. Ik denk wel 5,9 plus 20. Hier in de grens van Friesland en Drenthe. En Frans hoorde ik ook nog wel 9. Maar jou heb ik niet gehoord, hoor. En voor Stan, ik luister dan met een... Met een 7300 van Icon, met een draadje van een meter of 15, momenteel tussen de bomen in. Dus dat is een goed signaal, ik stuur hem even door naar jou. DK2CA, Charlie Alpha, Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Dank u wel, Norbert. Ja, op die afstand mag dat ook geen probleem zijn, hè. 80 meter en dan met pak een beetje zo'n 300 watt in de antenne die op 10 meter hoogte hangt en nagenoeg geen verliezen heeft, dan moet dat signaal inderdaad bij jou zo hard zijn. Hè? Dat kan niet anders. Dat is alles bij elkaar, denk ik, hemelsbreed. Praten we dan over 100 kilometer of zo. Hè? De grens leg jij tussen Friesland en Drenthe. Hè? Dus dat zal dan ergens zo'n 80 tot 100 kilometer bij mij vandaan zijn. En die antenne die hangt 10 meter boven de grond. Dus die gedraagt zich als een NVIS-antenne. En dat ding dat straalt dan eigenlijk zeg maar recht omhoog. En zet een hele grote bel eigenlijk binnen Europa neer. Hè. En dat is ook het doel van deze antenne. Dat vooral zeg maar lokaal gebruikt. En alle andere banden, ja, daar kan ik daar wat mee doen. Hè. Dan heb ik dat in ieder geval op één zender, op één set zitten. En die set waar ik mee HF bedrijf, dat is een 756 Pro 3. En die gaat ook nooit meer de deur uit hier, hè, wat dat daar gaat. Dat is het slagschip destijds van Icom. Dat is een van de betere sets die ze ooit gemaakt hebben. Nog in het oude analoge tijdperk. En het ding, daar ben ik heel tevreden over. Het staat hier overigens ook een 7300, maar er hangt momenteel geen antenne aan. Hè. Want daar zat het oude high-end fetje aan van 10, 20 en 40 meter. En daar is de coaxkabel van ziek. Dus die heb ik afgekoppeld. En daar komt met de tijd komt daar wel weer een andere antenne aan. Hè. Dus dat is geen probleem, Norbert. Nou, bedankt voor het signaalrapport in ieder geval. 9 plus 20, ja, dat is niet anders. Hè. Ik heb de audio trouwens even van HF dichtgezet. Want anders dan is dat toch wel erg veel achtergrondruis. En dat hoeft niet. Goed. Nou ja, nogmaals bedankt voor het rapport. Klinkt helemaal goed. En het bewijst dat de antenne in ieder geval werkt. Maar even kijken of Frans al terug is van zijn, afwateringen. PA2FK, de hele groep. Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
2: Heel eerlijk zeggen, Stan, als het zo lang zou duren, dan geloof ik dat ik toch even bij de medicijnman langs moet, hè? Hij wel lang terug, Stan. Ik zal op een poosje mee te luisteren. En ja, en bij Norbert zat ik me af te vragen, zo hard te signalen. Norbert zat de preamp aan, of ze... Want ik denk dat hij aanstaat. Maar goed, dat kan natuurlijk, hè? Draadje dat... En we hebben het vrije veld, ja, dat zou kunnen. Goed, ja, inderdaad, jouw antenne gedraagt zich als een N-vis-antenne. Maar die van mij natuurlijk niet helemaal, al wel deels wel, hè. Want als je het afstralingspatroon om zo'n magnetic loop bekijkt, ja, dat is net een donut, hè. Is dat een, ja, en dat gaatje middenin, wat dus het dode punt moet zijn, dat is maar bij deze heel erg klein, hè. Zeker op 80 meter is het verrekt, is klein. Maar goed, dan is ook het rendement niet zo hoog staan. Goed. Nou ja, jij gaat weer een nog verder bouwen. Ja, die endvet, ja, 40 meter lang, dat is wel anders, zeg. Ja, daar zit ik eigenlijk ook wel een beetje met een scheel oog naar te kijken, hè. Maar dat kan ik hier helemaal nooit kwijt, hoor. Echt niet. Ook al zou ik bij de overbuurman ergens vragen, joh, mag ik bij jou het touwtje vastmaken? Maar dan nog niet hoor, dat gaat echt niet lukken. Maar goed, dus vandaar dat ik me ook met de magnetic loop werk. Hè. Ja, en Ad moet nog eventjes aan de bak. En we zullen zien wat gaat gebeuren. Hè. Ik hoorde hem ook niet. De microfoon jou, Ad. P1HRZ, PA2FK, het groepje.
0: Frans, PA2FK, P1HRZ erdoor. Het is niet anders, Frans. Ik kan er ook niks aan doen.
3: Ja,
0: maar ik hoorde ook iets van terugwerking erin. Dus, ik hoorde me ergens via een luidspreker. Hoorde ik wat, hè? Ik denk dat gaat niet goed, hè? Dat, maar ja, ook de staande golf is dan weer wel goed. Dus. En mantelschoonfilter zit ertussen, dus is het ook al niet. Dus ja. Het zal 80 meter zijn dan. Nou, dat geeft niet zo, maakt niet uit. We moeten toch nog hier aanpassen, die antenne. Dus er moet toch nog. Misschien wordt het wel weer helemaal weer iets anders. Dus daar kan ik ook nog steeds over denken, Frans. Ja. Dus anders doen we onze 2x20 meter diploma weer in het leven roepen. Ja, dan moet ik alleen kijken waar ik die andere poot ergens vastmaak. Maar dan moeten we maar eens even kijken. Hè. Maar dat geeft ook niet. Zo blijven we bezig. En van de week is het nog goed weer. Nog een paar dagen. Dus een paar dagen. In ieder geval sowieso morgen. Dus kan ik morgen nog wel even wat het een en ander doen. Hè. Dus zodoende. Goed. Ik heb verder ook niks meer, heren. Ik wou er heel zachtjes van tussen gaan. Want die oogjes beginnen heel klein te worden hier aan deze kant, dus. Prima. Even kijken, heb ik alles weer neergezet? Ja, oké. Bij de voedingsadaptering, anders gaat dit set weer uit. Hè? Dus oké. Okay. Ik stuur hem nog even door naar Stan dan. Hè? En dan zwaai ik van deze kant richting Stan. In ieder geval, jij weer bedankt voor gezellige babbel vanavond weer. En nou, dat 80 meter komt vanzelf wel weer goed hier hoor. Dus dat is niet, maak ik me geen zorgen over. Goed, Norbert ook goed hè, 73. Wij spreken elkaar weer. En Frans ook groetjes, 73. En dan ga ik zachtjes aan de zijlijn. Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Kleine rondje, Papa Ekkerwijn, Hotel Romeo.
1: QSL, met een kleine pauze even. Altijd een klein gaatje laten. Is mij geleerd. En dat doe ik dan ook. Nee, uitstekend. Ad, Jan, je noemde eigenlijk de hele samenstelling van de contraptie al. Inclusief mantelstroomfilter. Want dat ging even door mijn hoofd heen. Van nou, als jij terugwerking hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er geen mantelstroomfilter tussen zit. Waardoor je de RF... via de buitenmantel terugkrijgt in je check. Hè? Maar als er een mantelstroomfilter tussen zit, dan is dat geen probleem. Want ik heb bij mij heb ik vanmiddag onder die high-end vet ook, daar zit direct aan de kast van de antenne, daar zit een DX-waaier, 2 kilowatt wideband mantelwellensperrefilter in. En dat zorgt dus dat de coax gewoon koud blijft. En dan heb ik aan de aardklem van de high-end vet heb ik een 5 meter lange counterpoise draad gemaakt. Zodat hij daar in ieder geval zijn HF-stromen kwijt kan. Hè. En die heb ik schuin weggespannen van de coaxlijn. Waardoor je dus geen RF in de check krijgt en ook geen RFI. Hè. En al die andere flauwekul dus zodoende. Maar ja, delta loop en dan voor 80 meter, ja, dan moet hij toch een bepaalde afmeting hebben. Of er zit iets niet helemaal lekker in de transformatie, hè? In de balun die daar zit. Ik meen dat standaard maak je daar een 1 op 4 balun in, dacht ik, in een delta loop. En als die niet helemaal 1 op 4 is, dan kan het zijn dat er daar ook het een en het ander niet helemaal lekker werkt. Maar kan dat niet bepalen op afstand, hè? Dus... ik zeg, wanneer het weer het toelaat en de tijd daar is af, dan bekijk dat gewoon even. Hè. En desnoods meet je even het een en het ander als de mogelijkheid daar is om dan toch vast te stellen wat er aan de hand is. Ik wens jou in ieder geval wel te rusten voor strakjes. Je oogjes werden klein. Ja, ik maak het ook niet zo laat hè, vanavond, want ik ben vanmiddag redelijk druk bezig geweest. En ik moet morgen de garage weer helemaal opnieuw inruimen. Maar ik moet eerst nog even de ladder erbij hebben, hè, zodat ik daar morgen nog wat kan doen. Ik wens je wel te rusten voor strakjes, Ad. 73, bedankt voor het aangename QSO'tje ook. Norbert ook gegroet van mijn kant. En Frans ook alvast gegroet. Hè. Ik luister nog wel even uit naar het laatste rondje en dan horen we het vanzelf wel. Microfoon aan Norbert. PD0 Mike India Yankee. De groep Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
4: Oké, Papa Delta 0 Mike India Yankee in de groep. Ja, oké, altijd wel te rusten. We houden contact, we spreken nog wel. En het is morgen lekker weer. Ik ga nog even verder klooien met de antenne en dergelijke. Dus en. Ik ga er ook van tussen. En Stan ook bedankt. Het signaaltje was goed. En voor Frans stond geen preamp in. Maar ik heb op 80 of 36-30 staat hij exact. Heb ik wel een hoop troep. 7, 8, 9. Ik kan het wel een beetje wegdraaien, maar ja. Dus, maar ja, het is zo. Ik weet niet waar het vandaan komt momenteel. En dat was bij Stan ook, geloof ik, hè. Dus jongens, ik wens jullie wel te rusten. En ik stuur hem nog even door naar Frans. DK2CA, Papa Delta 0, Mike India Yankee. En Frans PA2FK.
5: Wat rusten.
4: Jo.
2: Norbert, P0MEI, PR2FK, het groepje. Zo had makkelijk, hè? En het groepje, gaat wel veel makkelijker. Nou, dan moet ik in mijn eentje gaan zitten kletsen. Doe ik ook niet. Ik was ook van plan om naar de Vierenlakenstraat te gaan. Hè. Dus Ad, wat rusten. Groetjes aan Wil. Stan, groeten ook van deze kant, vanuit de Tielse. En zeker weer tot werkse, tot werkens. Norbert, ook groetjes. En graag ook tot de volgende keer. Sluit PA2FK mensen, allemaal 73. En graag de volgende keer. Bye bye.
0: Ja, groeten 73 van 1HRZ.
1: Ja, kut. 73 en geef Nelle een knuffeltje van me. En dan komt het allemaal wel weer goed. Hey, tot de volgende. Delta Kilo 2 Charlie Alpha dan aan de kant.
2: Ja, Stan, gaat helemaal gebeuren. Ai, ai.
4: Hey, jongens, wel te rusten. Mike, India, Yankee.
0: Ja, Norbert, ook goed. 73, ai, ai.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.